are in love. Now listen, let me tell you.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.

bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it. Hey,

0: Dit is DNO.
1: De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte. Zanger-gitarist Jos Jutten treedt op zondagmiddag 13 september op in het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen. Zijn optreden onder het alias Pheasant Forest maakt deel uit van het totaalprogramma van de Week van Alle Kunsten, die van 12 tot en met 26 september plaatsvindt binnen de gemeente Dalfsen. Het optreden begint om 2 uur, inloop vanaf 1:30. De entreeprijs voor verkoop via internet 12,5 euro, kaartverkoop aan de zaal 14 euro, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. En tot zover het nieuws. Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
2: Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.

0: ook zonder diploma.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En we luisterden naar I'm Gonna Love You Too van Buddy Holly and the Crickets. Het liedje wordt in juni 1957 in de Norva Jack Studio in Clovis in New Mexico opgenomen. Het is geschreven door Joe Mauldin en Nicky Sullivan, twee leden van de Crickets, samen met hun producer Norman Petty. We kennen het misschien het beste van Blondie. De uitvoering van deze New Wave Band komt op 2 september 78 op 21 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat 9 weken in de lijst met 7 als hoogste positie. De versie van Buddy Holly die we net hoorden haalt nergens in de wereld een hitlijst. Pas 5 jaar na zijn dood in 1959 wordt het nummer regionaal in de Verenigde Staten een hit. Het verhaal gaat dat er tijdens de opname van het nummer een krekel in de studio zat. En die schijn je te kunnen horen aan het eind van het nummer. Ik heb net speciaal geluisterd met de koptelefoon op en ik heb hem gehoord. Echt wel waar. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. En of dat lukt, dat hoor je zometeen. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. We gaan dadelijk muziek van die plaat draaien. Een bekend nummer, zal ik je zeggen. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40. Eentje dus uit 1936. En de top 40 komt uit het jaar waarin Monique Smit is geboren. Nederlandse zangeres. En Taylor Swift, Amerikaanse zangeres en actrice, komt uit datzelfde jaar. En op nummer 1 in dat jaar, in week 36, staat een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie. Het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er één uit 1974. Dat betekent dus zo'n mooie vinyle plaat. We draaien hem uiteraard van de originele master van de cd. Het is het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter. Ze is een van de grootste countrysterren die ooit geleefd heeft. En dadelijk ook nog een nummer van Michael Jackson uit 1973... wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, everybody. And good evening. How are you? We'd like to... All right.
5: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

0: nummer Classical Gas van Mason Williams. De gitarist en singer-songwriter wordt op 24 augustus 1938 in Abilene in Texas geboren. Vanaf 1967 levert hij tekstbijdrage aan de Amerikaanse televisiecomedy The Smothers Brothers. En van 1975 tot 1980 schrijft hij teksten voor de tv-serie Saturday Night Live. Begin 1968 heeft hij als componist een nummer 1 hit in Nederland met Cinderella Rockefeller in de uitvoering van Esther en Abby Oferin. Classical Gas, een nummer van hemzelf, komt op 31 augustus 68 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat uiteindelijk 6 weken in de top 40 met 25 als hoogste positie. Vanaf mei 1971 gebruikt DJ Peter Holland van Radio Noordzee Internationaal het nummer als de tune voor zijn programma's. Daar kennen we dus ook van. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want Help van de Beatles bereikte op 2 september 1965 de gouden status in de Verenigde Staten. De single is op 19 juli 1965 op Capitol Records uitgebracht en is op 7 augustus de Billboard Hot 100 binnengekomen. Vanaf 4 september dat jaar staat de single 3 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar een live-opname van de B-zijde van de single I'm Down. Deze versie werd opgenomen op zondag 1 augustus 1965 voor het tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool voor de Engelse omroep ITV. Achteraf bleek het hun laatste live optreden te zijn voor de Britse televisie. Straks muziekvrienden, langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, dus het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter van country muziek. Maar voordat we eraan toe zijn, kijken we eerst eens eventjes naar die top 40. Daaraan vast zit één tipper raden. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. Het is van duo Pelikaan.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 6.
3: Het is wat, hè, tegenwoordig met die vuiligheid in de lucht en in het water. Die milieuverontvuiling.
4: Nou, ik vind alles best, hoor. Als jij je schoenen maar aanhaalt, vies peuk.

0: jij daar? Ben jij van staatsbosbeheer of zo?
1: Nee.
0: Mooi, hier heb je een geldje. Kijk even de andere kant op.
1: Oh, dank u wel voor deze financiële bijdrage.
0: Hey, dat is een lekker slootje. Kom even op met die vaten. Zo, dat was één. Volgende.
1: De andere kant op kijken. Kent u die uitdrukking? Of iets door de vingers zien, een oogje dichtknijpen.
2: Nou, misschien vrienden, dat is iets wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Wat leuk om dit weer te beluisteren. Nummer 6 in de tipparade. Het liedje heet Zure Regen en is van duo Pelikaan. Het is een medley in de stijl van Rubberen Robbie. Dat was ons al opgevallen. Het is op de melodie van bekende hits en kinderliedjes. En dat wordt gezongen door Freek Henkes en Erik Dordrecht. Het gaat natuurlijk over milieuverontreiniging, met name over zure regen in ons land. In het liedje hoorden we net ook een imitatie van dominee Gremdaad. Werd in de tijd niet gedaan door Paul Hane, die de acteur eigenlijk is achter dominee Gremdaad, maar door een imitator, Frank van der Plas. Hij werd later bekend als ome Henk. Zure regen ontstaat door de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak, afkomstig van fabrieken, het verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en vennen in Europa ernstig verzuren. Hierna zijn er allerlei maatregelen genomen door de meeste Europese landen om de uitstoot van onder andere zwaveldioxide tegen te gaan. Tegenwoordig is de lucht een stuk schoner, maar we kampen nu met een stikstofprobleem. Maar dat is veel lokaler. Muziekvrienden, dan nu totaal weer wat anders. De langspeelplaat van de week. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter van country songs. Ze wordt geboren als Dolly Rebecca Parton Dean op 19 januari 1946 in Nashville, Tennessee. Ze was het vierde kind in een arm gezin met 12 kinderen. Ze schreef haar eerste liedje op 6-jarige leeftijd. En ze trad al regelmatig op televisie op toen ze 10 was. Op 16-jarige leeftijd wordt ze professioneel singer-songwriter. Ze schrijft liedjes voor anderen en brengt in 1967 haar debuutalbum uit, Hello, I'm Dolly. Daarmee start een carrière die bijna 60 jaar duurt. Ze bracht zo'n 49 studioalbums uit en schreef meer dan 3000 liedjes. Jolene is haar 13e studioalbum. De LP wordt uitgebracht in februari 1974 in de Verenigde Staten en is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP staan 10 songs, waarvan ze er 8 zelf schreef. Zo ook het nummer I Will Always Love You. Daarin neemt ze afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Het nummer wordt in de Verenigde Staten 3 maal een nummer 1 hit. In het origineel 1974, een heropname van Dolly Parton in 1982 en in 1992 in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Op het album wordt ze begeleid door een 10-tal artiesten, zoals Chip Young en Pete Drake. Dolly Parton overlijdt op 25 augustus 2026. Ze heeft veel betekend voor de muziekindustrie, maar ook voor de vrouwenemancipatie en de armoedebestrijding in de Verenigde Staten. Een van die prachtige albums die ze heeft nagelaten is Jolene uit 1974 en is

0: liedje van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Het heet Highlight of My Life. Laatste nummer van kant 1. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40. Eentje uit week 36. Het jaar, daar komen we vanzelf al achter. Daar zeg ik nog even lekker niks over. Als we die liedjes weer voorbij horen komen, dan ontdekken we het wel weer uit welk jaar dat is. Wat ik er wel over kan zeggen is, het liedje wat op nummer 1 staat is een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie en het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Goed, als ik naar die lijst kijk is opvallend dat er hip house in staat. En wat dat is, dat horen we dadelijk vanzelf. 6 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, dat is zeer weinig. Verder muziek uit Cuba, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Noord-Ierland, België, Zweden, Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40 staat het langste nummer wat ooit in de Nederlandse top 40 genoteerd heeft gestaan. Ruim 17,5 minuut. Een klassiek werk, ook dat nog weer. Het is de Bolero van Ravel. Het plaatje was alleen natuurlijk op cd verkrijgbaar. De cd's die waren er net, zal ik je zeggen. Want dat paste natuurlijk niet op een vinyle plaat of op een 7-inch plaatje. Zo'n klein 45-toer singeltje. Het werd succesvol omdat het als herkenningsmelodie was gebruikt in de tv-serie Op Leven en Dood. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.

0: Eddie Owens, bekende producer natuurlijk. En Kees Tolk.
1: I don't know if I like this accordion.
0: Ja, wat horen we nog meer?
1: What about you, Nancy?
0: De Vogeltjesdans. In dus zo'n hip-house versie. Ze noemden zich Grandmaster Chicken en DJ Duck. En het nummer heet Check Out the Chicken. Staat op nummer 39 in die top 40. Week 36, 19.
2: Het was 1960. We speelden in een rock'n'roll band.
0: Nee, geen 1960.

0: rock'n'roll.
1: John Spencer.
0: Talentenjachten.
1: 38 met Bring Back Rock'n'Roll. Ja, veel muziek gemaakt in Nederland. De echte naam is Henk van Broekhoven. Komt uit Tilburg. Muziekvrienden, dan nu iets bijzonders. De band De La Soul.
2: And amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

liedje met een sample erin van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that, no can do. En De La Soul noemde dit Say No Go.

zanger Bobby Bland. Ik denk dat hij maar één hit heeft gehad in Nederland. Dat was deze. Members Only. Grote artiest in Amerika. Het is eigenlijk een blueszanger met heel veel soul erin. Het is eigenlijk gewoon lekkere, gladde muziek, zoals we dat ook al noemen.

het tweede gedeelte zouden we dit eigenlijk gewoon weer eens eventjes helemaal moeten beluisteren. Want dat is een liedje wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Oh, nu zit ik dwars door Gloria Estefan heen te praten. Laten we die eventjes opnieuw starten.

0: de haak.
1: Waanzinnig mooie stem. Gloria Estefan. Ze komt uit Cuba. Ze is geboren in Havana, maar groeide grotendeels op in Amerika, Verenigde Staten. Ja, maar Miami Sound Machine zat ze ook niet natuurlijk. Hè? Het was niet alleen maar die prachtige ballad die ze maakte. 35 dus stond zij met het liedje Don't Wanna Lose You. Dan zijn we inmiddels beland. Plaatsje hoger. Nummer 34. Denk je nou, lekker rustig nummer. Het zal een band zijn die rustige liedjes maakt. Nou, we hebben het hier even over Guns N' Roses muziek, vrienden. Maar je weet het, hè. Vaak is het zo dat de grootste hits van dit soort rockbands ballads zijn. Hup je vingers natellen. 34 dus, Guns N' Roses. Misschien dat je het liedje nog kan herinneren. Het heet Patient.

0: to it.
1: Ja, je hoorde het goed. Stilte droom. Happy en happy. Aja.

mooie van zo'n oude top 40 is dat er zoveel variatie in staat. Qua muziek, smaak, genres. En... wat dacht je hiervan? Allemachtig. Noord-Ierland komt een man. Van Morrison. Met het prachtige Have I Told You Lately That I Love You. Dat zouden dus van vaker tegen elkaar moeten zeggen. Vandaar dat hij er een liedje over maakt.

liedje helemaal te beluisteren van Van Morrison. Dan nu de beukende bassen en vette drums van Janet Jackson. Dat is toch een beetje haar doorbraak. Een liedje in Nederland

Janet Jackson dus met het liedje Miss You Much. Het was in dit jaar de best verkochte single in Amerika. Daar werden er maar liefst 4 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, daar ben je wel binnen. Als elke singeltje een euro krijgt, toch? Nou, lekker verdienen. Zusje van natuurlijk. Dan nu muziek uit Volendam. We herkennen ze altijd direct. It happened on a cold December morning.

meisjes en daardoor als eerste de aandacht van de jongens trekt. Dan nu dat muzikale duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. En in 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. Het gaat hier om Stephen Stills en Neil Young en het album Long May You Run. En het kwartet waar ze in zaten, dat was natuurlijk Crosby, Stills, Nash en Young. In 1976 vormen ze dus de Stills Young Band. Andere leden van de groep zijn Joe Lala, Joe Vitel, George Perry en Jerry Ilo. Naast de titelsong staan op deze plaat onder andere Make Love to You, Midnight on the Bay en Guardian Angel. De LP bereikt de 26e plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland staat de LP 11 weken in de album Top 50 met 3 als hoogste positie. Waarschijnlijk ook dankzij de single Long May You Run. Het 45 toerenplaatje komt op 4 september 76 de Nederlandse Top 40 binnen. Een week eerder is deze single de alarmschijf bij de Tros op Hilversum 3. Long May You Run staat 8 weken in de Top 40 met 17 als hoogste positie.

0: Music Museum.
1: Makes you feel good all over.
2: De langspeelplaat van de week.

0: enige originele versie. Het staat op het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Ja, ik vertelde al, in de Verenigde Staten wordt het 3 keer een nummer 1 hit. Deze versie, die we dus net hoorden uit 1974. Nog een heropname uit 1982. En natuurlijk de uitvoering van Whitney Houston voor de film Bodyguard in 1992. Muziekvrienden, ik heb er nog 2.
1: Nummer 12.

0: David Johansen. Hij zat in de tijd in de New York Dolls. En hij noemde zich voor dit liedje Buster Poindexter. Hat, hat, hat. Staat op 12 in die top 40. Ik zei, ik heb er nog twee, dus ik heb er nog één.
1: 22.
0: Britse muzikanten, songwriters, producenten. En het is weer een hip-house liedje. The Beatmasters met Skatray. Volgende week zijn we er weer via eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9
1: uur. Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen, mijn luisteraars. Welkom bij Streektaal op zondag. Nou, mijn naam is Wim Oegies en ik mag u een uur lang metnemen langs de mooiste muziek, verhalen en streektaal van hier. Maar niet alleen van hier, natuurlijk ook uit Groningen, Limburg en gewoon de hele provincie. Of het hele land door, zeg maar, allerlei provincies pakken wij en dat laten wij mooie streektaal van hun. Nou, achter de knoppen zit vandaag Klaas Jonkman. En de man die de techniek zo netjes in toom houdt, dat het liet dat alles vanzelf giet. Maar dat is echt niet waar. En geloof me, dat doet het nooit. En je haalt het altijd netjes in de gaten. Nou, pak er maar een bakje bij en zet de zondagmorgen maar rustig aan. Want geniet maar van een uur vol muziek en humor hier bij DNO Media. Muziek uit onze streek. En waar gaan we nou mee beginnen vanmorgen? We gaan beginnen met Wim Drenten. Wim Drenten heeft een nieuw nummer gemaakt. En dat heet Wij Boeren 2.0. Wie dacht dat de boeren alleen met trekker en overal rondlopen nou? Die heeft het mooi mis, want Wim Drenten laat u hem huren hoe de moderne boer klinkt. Dus met wifi in de stal. Wim Drenten.

Ja, dat was Wim Drenten met zijn Spiksplinter nummer en dat heet Wij Boeren. Ik ben een grote fan luisteraars van Herman Riethorst. Want muziek in uw leven is heel erg belangrijk. Ik zeg vaak ook tegen mensen bij mij in de buurt van muziek, dat is eigenlijk voedsel voor de ziel en dat is het ook. Nou, en Herman Riethorst die heeft een mooi nummer gemaakt en dat heet Er is muziek.

0: Ja, maar zo is het natuurlijk wel. En muziek, dat kleurt mijn dag. En dat zong Herman Riethorst. We gaan een mooi lied laten horen. En het is eigenlijk bestemd voor iedereen. Het is een pelgrimsgebed op zijn Brabants. Paul van Loo en Ivo Rosbeek zingen voor ons een pelgrimsgebed. Mooi, rustig en precies goed voor de lui die nog met één oog dicht vlak bij de radio zitten. En het is zondagmorgen, dus dan kun je er mooi eens rustig naar luisteren. Paul van Loo en Ivo Rosbeek.
1: Streektaal en muziek. Met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

gezicht. Alle pelgrims komt weer op Hima. En elke zwerver komt weer toe. Al verdwaal ik nog zo dek.

Lieve God, hier kent mij echt. Mie ego hoe ik tegenvecht. Hersenspinsels zuigen mij leeg. Hier wist mij gemaakt.

elke zwerver komt weer toes. Al verdwaal ik nog zo deks.

Ja, mooi lied, hè? Van Paul van Loo en Ivo Rospik. Elke pelgrim en elke zwerver komt weer thuis. En zo is het natuurlijk wel. Ja, we gaan het draaien. We gaan een mooi nummer draaien van Ede Staal. En daar heb ik wel een speciale reden voor. Want het is natuurlijk zo, heel veel mensen die hebben het soms heel erg moeilijk. Ben ziek of zien het niet meer zitten. En daar heeft Ede Staal een prachtig mooi lied op gemaakt. Het heeft nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer lucht.

Ja, dat was Ede Staal met Het heeft nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht. Het is een echte klassieker. Dus trouwens wat ik nou laat horen zometeen, dat is een heel speciaal lied. Het is de ballade van Staphorst en ik moet erin bezig, het is een AI-lied. Dus de band die dat speelt, die bestaat niet. Het is heel bijzonder en ik laat moet toch horen. Hij is zelfs in het dialect met een zachte G. En ik denk, het is zo'n bijzonder mooi lied ook, de melodie. Die wil ik u laten horen. Het is de ballade van Staphorst.

0: Ja, de journalistenluisteraars, dan heet dat zoiets van, hoe bestaat het? Hè? Dus ik had net met Klaas ook over, het is een stemme van een of andere beroemde zangeres. En ook de melodie. Maar ze zingt wel in het dialect, het is heel bijzonder. En er staat, als je naar YouTube gaat, dan kun je hem ook vinden. Onder Aiki, dus A-I-K-I, Aiki. En dat heet De Ballade van Staphorst. Ja, vandaar hier gaan we naar humor met Jans van Veen. Klein Jansie en Sien Annegie. Nou, humor met hem, daar zet u maar schrap, want dat is zo'n verhaal waar je vanzelf een beetje schuin van gaat zitten.
1: Gezellige proties, mooie varsies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
2: Hoi. Zo. Nou, dat ik hier zo sta, ik mag wel zeggen, ik ben een vreemdsoortig pak. Kan ik me best voorstellen dat jullie bij jezelf denken van, jongen, wat een raar persoon. En in een keer gelijk ook nog. Maar ik kan er zelf niks aan doen. Ik heb zelf namelijk nooit geen schuld. Dat had ik maar, hè. Het is de schuld van onze plaatselijke voetbalvereniging. Elke donderdagmiddag, dan wordt er bij ons een voetbalbladje door de baan de deur heen met. En dan snoef ik door de waf als een bol op mapperdeu. Maar er stiert altijd van alles in, hè. Wij speelt in de zaterdagafdeling. Tenminste, onze voetbalclub. En de club die het van SZVDS. Elke club die zichzelf een beetje respecteert, die gebruikt een afkutting. En SZVDS, dat betekent van schupse voor de scheen. Ja, daarom vind ik dat voetbalblad niet altijd zo mooi, hoor. Want ik zou je vertellen, soms is het halve elftal is wel skorst, hè. Maar in ieder geval, wij zitten op een gegeven moment, kregen wij weer zo'n voetbalbladje. En dus toen een advertentie in van Legines, onze caféholder, dat er een voorlichtingsavond houdt buurt over het Rode Kruis. Toen zeg ik tegen Annegie, dat kleine wifi van mij, ik zeg, doch gaan wij op af. Ja, ze zei, maar nou, ik ben in de kroeg zitten kunnen. Maar in ieder geval, wij bent er heen sukkeld. En nou ben ik van binnen noet, ben ik een slim gevoelig persoon. Kan ik niks aan doen. Dat komt bij mij helemaal van binnen noet naar boven brobben. En dan zoes me dat het lief, hè. Kan ik niks aan doen, dat is allemaal gevoeligheid. En die kerel die vertoonde er ook nog lichtbeelden bij, had er nooit doen worden. Mensen, kinderen zijn op een gegeven moment, toen kwam de kardinale vraag. Hij zegt, en wel kan ik noteren als medewerker? Daarom schoot hij omhoog, net of een veer aan zat. Ja. Ja. En hij rapte me aan de jas, ze zegt, god, daar zit nog wie skiddly. Ze zegt, er is geen een die in de benen komt, hij bent de enigste. Ik zeg, als ik aanzegd heb, dan komt heel alfabet erachteraan. Op een morgen, ineens, toen zegt Annegie, Jans! Ik zeg, wat is er mee weg? Ze zegt, er zit volk bij de baan de deur. Ik zeg, god, doe maar even mijn. Ik denk, het is veel dikker dan ik. Laat ze eerst maar pakken. Ja, je weet nooit wat als de stieting worden. Even later komt ze weer om. Ze zegt, het is niet best. Ik zeg, wat nou dan? Ze zegt, dus die mevrouw, en die heeft er al over dat ze een kind een hand afkapt heeft. Ik zei, dat is ja verschrikkelijk. Ik op een kap in de kast, ik de grote tas onder de arm en ik nog deel op. Toen stond een vrouw met zo'n groenachtig busje te rappen. Ze zegt, ik wil eens hulp me horen. Ze zegt, oh, ik wil geven, want voor gehandicapte kind. Maar ja, dat zeg ik met al die gekkigheid. Heb ze mij bij ons elftal heb ze mij ook gevraagd als medische verzorger. En dan zal ik je even vertellen, wij speelden in de zaterdagafdeling, want wij zijn nogal eukelemenisch ingesteld. Ja, iedereen wat me dan kunnen doen, anders is er niks aan. En maar een klein harmpje met een kromme beentjes, dat is onze laatste man. Een klein harmpje, dat is een zeer consequent persoon. Dat zo gauw als er een binnen de witte krietleen komt, als wap zonder gras. We hebben 14 dagen nog, hebben we nog tegen Surm gespeeld van ACV. Hoe dat is een... Ze waren een half uur na de wedstrijd nog aan het spitten in het doelgebied, want ze waren een van de jong kwiet. Ja, maar ja, dat zeg ik nog maar. Zo, kijk, zo beleef je dus van alles. Op een gegeven moment, toen komt Willem, moest een postkantoor holden. Die komt bij mij. Hij zegt, Jans, ik heb hier een circulaire voor je. Ik kijk alle kanten op. Ik zeg, wat? Ik vind door gewoon stuk papier. Maar door steun op, als dat ik goed nodig ben om een cursus te volgen op mond-op-mond beheersing. Ja, dat hoort bij Troje Kruis, ja. Ja, je weet nooit wat er allemaal gebeurt, hè? En nou, jongen, dat meisje van mij, dat ging weer een keer. Ze zegt, dat zal wel een mooie boel, want ze zegt, de eerste keer, ze zegt, ik ga met. Dat wil ik beleven. Ik heb nog zo'n betavis met zo'n lange buddel die zit. En jullie ook nog wel kent, hè? Zo'n heel lang zadel. En dan zit dat meisje van mij zit erop. Met zoveel ruimte is het nodig. En het eerste punt is voor Jansie. En dan hang ik helemaal plat over het stuur heen. Om zaken in evenwicht te houden. En door ging het heen. Ik zal je wel vertellen. Wij waren net zo'n beetje boeten vries, denk ik ongeveer. En er zal wel een tegeluis liggen hebben. Door kon je nooit achter. En dat was ineens een raadsklesboom met hele zwikkie van de been. Meisje is mijn boom boven de rug heen komen. En net een kortse bal, het ruilde over het fietspad en toen door het gras. En tegen een straatboompje kwam tot stilstand. En mijn brommer die lag 3 meter van mij af. Ik heb eerst even dat bromfiets gekeken. Ja, want ik heb mijn hekel aan lopen. En toen ben ik naar de andere gegaan. Ik zei, hoe is het aflopen? Mijn weg. Ach, zei ze, vrij skeerd uit me. Ik zeg, hopseke, daar weer op. Maar nou is het zo, als je met een van je zachte ledematen in aanraking komt met iets hards, dan wil dat wel eens geweldig gaan ruiden. Ja, moet je niks achter zoeken, hoor. Maar anders die was met de neus over de tegel zijn komen. En toen prikte mij al wat in de rug. Ik denk, wat is dat toch? Wij komt bij Hoes. Mensen, kinders, het meisje heeft zo'n neus gekregen. Ze zegt, Jan, ze zegt, hij ook zin aan een bordje soep? Wij zijn maar met een bij, dus wij zitten mooi tegenover elkaar aan een klein tafeltje. 2 schuttels. Beste lek soep erin. En die lange neuzen net met de punt boven mijn bord. En dat is niet zo slim. Maar toen kwam er een drup aan. En die drup werd al dikker. Wat raar, hè? En toen kun je geen ogen afhalen. En hij begon al wat te zwiemen. Ik zeg, handig, die was een drup aan de neus. Ja, zei ze, dat weet ik zelf wel, zei ze. Maar veeg hem er maar even af, zei ze. Want hij zit er veel kutter bij je zit. Oh, dat wil ik nog even vertellen. Wij kwamen zo in zo'n gebouw voor die cursus van mond-op-mond beheersing. Hebben ze door een hele grote ribbenpop, hebben ze daarin? Die hadden ze helemaal vol poest. Ik ben de boom opsprong. Ik de mond erop en ik een hazem. Meis, ik kreeg veel meer lucht binnen als dat ik troep kreeg. Maar die man zegt tegen mij, hij moet ernaast gaan liggen. Die moet er niet op gaan zitten. Kijk maar, hoe druk ik die lucht eruit, ja. Nou, fijn, toen wist ik dat ook. Op zondagmiddag stok vertrouwen. Ik kijk hem boeten. Toen komt al die van de bakken, komt eraan. Het zal het gas wel wat te wiet los had hebben. En er was raadsklets van de been. En door lacht stumpen die. Ik snoe voor bezorging en boeten. Ik ben er niet op sprongen. Nee, want dat had ik al afgeleerd, ja, op die kussens. Dus ik ga er op mijn knieën naast liggen. Pak dat kleine kopje beet. Ik had net 3 halen gedaan. Kriek me door een vleer aan de oor. Ik lag lang uit op de straat. Middag, kiddelie, zei ze tegen mij. Ze zei, ik heb je nog nooit vertrouwd. Ze zei, dat zakte ik mijn vaar, zei ze tegen mij. Ik heb een week achter op deel zitten als bagger die kwam. Maar het is ook nog een warme bagger ook nog.
0: Ja, mooi, mooi. Dat was een stukje humor wat we gewoon iedere week laten horen hier bij Streektaal op zondag. Bij DNO Media. Humor met Jans van Veen. Toen kreeg ik op een gegeven moment van de week van de Veur de Wind. Dat is Harm de Bak. En Eltje Donner Dodema, die noemt zich samen Veur de Wind. Kom uit Gun. En die hebben een nummer gemaakt. En dat heet Onderweg. Dus onderweg. Dan gaan we naar Lucien Spiksplint, een nummer. En hopelijk gaat dit nummer voor u net zo soepel als de rit naar de bakker van morgen. Onderweg. MUZIEK

Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi nummer. Van Veur de Wind, Onderwegens. Goed, van de week kreeg ik telefoon van Jo Smeets. En Jo Smeets, die is ook al dik in de 70. En die maakt nog steeds mooie muziek. Maar wel in het Limburgs. En hij belde me op en zei, Wim, ik heb een nummer gemaakt. Hij zei, stuur maar op, Jo. Hij zegt, nou, dat doe ik dan even. Dus die wil ik ook in Blad Neuren luisteraars. En hij heeft hem ook in het Nederlands gemaakt, maar ook in Limburgs. En natuurlijk willen we een streektaalprogramma, dus dan laten we hem in het Limburgs huren. Hij heet Kierewiet, oftewel in mijn schroefwielers. Jo Smeets.

echte streekradio. De echte streektaal, maar niet alleen de streektaal, maar ook de verbintenis die wij samen hebben, samen radio maken. En dan hier in de Wolden en natuurlijk Vullen Vader als de Wolden, Staphorst en ook Hogeveen en noem maar op. Al die kleine streekradio's bij elkaar, die maken toch weer één grote verbindenis. En dat is zo ontzettend belangrijk. Ook in moeilijke tijden, dan is de streekradio er altijd met een stukje nijs en een stukje muziek. We gaan luisteren naar de straatklinkers. Die hebben het dus speciaal over de radio.

Ja, dat waren de straatklinkers met de radio. Dan gaan we verder met het nummer van Dolly en Sint-Charles. Ja, ik weet het is een aparte naam, maar Dolly en Sint-Charles die zingen over Sanne. En ja, de naam klinkt altijd alsof er een heel verhaal achter zit. En dat is het ook.

Ja, dat waren Dolly en Sien Tarrels met Zanna. En we gaan natuurlijk nog aan het duo Kast. En die zingt voor ons Angel. En nou, dat doet we ook. Gewoon lekker Angel met de muziek.

Ja, dat was Teams het laatste lied van vandaag, luisteraars van Duocast met Angel. Ja, lekker op de buddy zitten op de kruidler. Ik had ook een kruidler gehad, maar ik heb ook nog een poe gehad. Goed, we hadden weer een mooie liedje voor vandaag. En de uur net, de eindtune is alweer in de start. En dan zit het uur van streek al op zondag er weer op hier bij DNO. Nou, mijn naam is Anoukis en ik heb het met plezier gepresenteerd. En speciale dank natuurlijk aan Klaas Jongman die de techniek weer zo netjes op de rails heeft. Dat alles klinkt alsof het vanzelf giet. En we weten allebei dat dat niet zo is. Goed, geniet van de rest van de zondagmorgen. Blijf lekker luisteren naar DNO Media. En ik zal zeggen tot de volgende week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar een land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Goedemorgen luisteraars. Met de techniek gaat het niet helemaal zoals u van ons gewend bent, maar nogmaals, goedemorgen. Hartelijk welkom bij het programma Ronduit Zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u weer naar ons luistert. In de studio zijn aanwezig Roes Schudde, hij verzorgt de techniek. Naast mij zit Truus Bosman, zij presenteert het tweede uur van Ronduit Zondag en mijn naam is Fanny Veuger. Het moment van bezinning wordt uitgesproken door emeritus predikant Reinier Gosker uit de wijk. En dat zal zijn rond de klok van 10:30. En we starten deze uitzending met muziek van Bach.

alles weer voor elkaar boksen. Fijn dat u naar ons luistert. Hartelijk welkom. In de studio zijn aanwezig Roel Schudde, hij verzorgt de techniek. En naast mij zit Truus Bosman, zij presenteert het tweede uur van Ronduit Zondag. Mijn naam is Fanny Veuger. En het moment van bezinning wordt uitgesproken door emeritus predikant Reinier Gosker in de wijk. En dat zal zijn rond de klok van 10:30. En we starten deze uitzending met muziek van Bach.

vliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent een grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
1: Wij zijn...